0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

zonder schroom. Want heel mijn hart, dat bekent je graag, dat ik elke nacht van je droom.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië 1 helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië 1 helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamekaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De brand in de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne-Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat het er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven en ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een per

0: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De brand in de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven en ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Lekker wakker worden met Ruud en Gerda op zondagmorgen tussen 9 en 12 uur in Hallo Weekend op Radio Nova.

0: Ja, het leek me wel eens plezant om deze zondagochtend aan te vatten met dit prachtige nummer allemaal van Marco Schuitmaker, hè? Zijn welgekende engelbewaarder. En Marco Schuitmaker, we gaan hem in de loop van deze uitzending nog wel een paar keer meer draaien, denk ik dan. Want hij heeft ondertussen nog wat nieuwe nummers uit. En die horen jullie natuurlijk de komende uren hier nog voorbij komen op de radio. Het is 9:00 en het valt op. We zijn vanmorgen opgestaan met flink wat bewolking. En op dit moment, op dit eigenste moment, begint hier boven Galmaarden het zonnetje te schijnen. En het zonnetje van Radio Nova is er volgens mij ook. Ik ga heel even proberen. Ben je er? Ja, ze is er volgens mij helemaal klaar voor. Dag Gerda.
1: Ja, dag Ruud. Dag beste luisteraars allemaal. Ik was hier even aan de telefoon en ik ben mijn vriend kwijt. Hij was plots verdwenen.
0: En wie hong er aan de telefoon? Hè?
1: Freddy van Kerkhoven hong aan de telefoon.
0: Freddy van Kerkhoven hong al aan de telefoon. Dus, maar die gaat straks nog wel terugbellen, denk ik. In ieder geval, we gaan Hallo Weekend doen hier tot en met 12 uur. Gisteren was het met Stef en met Sol Stonzi. En vandaag mogen wij de honneurs waarnemen.
1: Ja, inderdaad.
0: En wat gaan we allemaal doen, Gerda?
1: Oh, zoveel mogelijk plaatjes draaien die de mensen zelf aanvragen natuurlijk. Hè? Want dat is altijd heel leuk. Hè?
0: Daar staat dit programma natuurlijk voor. Jullie favoriete muziek hier op de radio. Dus vertel maar Gerda.
1: Ja, platen aanvragen, dat kan natuurlijk via onze gekende kanalen. Dat kan via onze Facebookpagina. Dat kan via de website www.radionova.be. Dat kan via de Radio Nova app. En dat kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469 18 83 60.
0: Ja, dat zijn in ieder geval de kanalen hoe dat jullie ons kunnen bereiken. Dus favoriete platen en gedachten, stuur het ons maar door. Geef ons maar lekker veel werk. We hebben dat eigenlijk wel heel graag. Dus ik herhaal nog heel even dat telefoonnummer. Dat is 0469 18 83 60. Op die manier kunnen jullie contact opnemen met ons. En dan gaan wij trachten jullie favoriete platen te draaien hier op de radio. We wensen jullie allemaal een hele goede morgen. We gaan lekker vrolijk wakker worden. We gaan er een plezante zondagvoormiddag van maken. We gaan ze allemaal draaien. De allerleukste klassiekers. Deze, die kennen jullie. We gaan wat dansen op de muziek van London Beat. Dit is I've Been Thinking About You. Een goede morgen allemaal.

0: Piet, en dat wel met I've Been Thinking About You hier bij Radio Nova. Gerda is al heel druk geweest aan de telefoon, Gerda. Dus ik zou zeggen, vertel maar eens, wat gebeurde er allemaal?
1: Wel, ik heb Freddy van Kerkhoven aan de lijn gehad. En Freddy belde wel met een heel speciaal verzoekje. Ja? Want vandaag, 49 jaar geleden, is de King of Rock'n'Roll overleden.
0: Ja, 16 augustus 1977 zie ik hier op 42-jarige leeftijd.
1: Ja, ja, inderdaad. En Freddy die vraagt een plaat aan If I Can Dream. En hij vraagt dat voor alle Elvis-fans, voor Rudy en voor Tanja, voor iedereen die hij kent, voor alle Nova-luisteraars en voor het hele Nova-team.
0: Ja, en Freddy heeft nog wat gezegd tegen jou. Hè? Volgend jaar zou het dan 50 jaar...
1: Ja, Freddy zegt, ik hoop dat er een keer iets speciaal wordt gedaan, want volgend jaar is het 50 jaar.
0: We gaan daarover nadenken. Misschien moeten we dat toch maar eens...
1: Een special.
0: Een keer aan onze grote baas even informeren of dat we dat eventueel zouden mogen doen om eens even een special te doen rond Elvis Presley. Ik heb eigenlijk wel veel muziek van Elvis Presley. Misschien moeten we dat toch maar eens heel eventjes in ons achterhoofd steken en dat we daar iets mee kunnen doen. In ieder geval die If I Can Dream. We gaan die draaien hier op de radio. Het is een pracht van een plaat, Freddy. Niet al te vaak gedraaid op de radio, dus bij deze.

0: Ja, pracht van een plaat uitgekozen door Freddy van de Kerkhoven. En dat heeft er allemaal mee te maken dat het vandaag de sterfdag is van Elvis Presley. En je kan daar heel wat rondvinden rond Elvis Presley. Want de allerlaatste woorden bijvoorbeeld van Elvis Presley, die waren: hij kon niet slapen en hij vertelde tegen zijn verloofde Ginger Elden, ik ga naar de badkamer, ik kan niet lezen. En toen hebben ze hem daarna... Ik ga even naar de badkamer om te lezen, had hij verteld. En daarna hebben ze hem daar dus gevonden, Elvis Presley. Ja, een pracht van een nummer. Gerda, we moeten Jannes ook nog gaan draaien.
1: Ja, ik kreeg een berichtje binnen van Molly Meijnaert. En zij schrijft: kun je een plaat spelen van Jannes? Daar zijn vrienden voor.
0: Daar zijn vrienden voor, zijn we achter gaan zoeken. Maar we hebben alleen echte vrienden gevonden.
1: Ja, inderdaad. Dus, daar zijn vrienden voor is van iemand anders.
0: Ja,
1: maar vermits dat Jannes is, zullen we echte vrienden draaien. Ja. Is niet goed, dan laat je het maar weten, Molly.
0: Ja, Molly, dus als je zegt van wel, dat is het nummer niet, laat het ons even weten. Daar zijn vrienden voor, konden we op het moment niet direct vinden. Dus we kwamen bij deze echte vrienden uit van Jannes. Molly, helemaal speciaal voor jou. Voor al de luisteraars van Radio Nova, een hele goede morgen. Tot en met 12 uur is dit Hallo Weekend met jullie favoriete muziek. 0469 1883.

0: Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.
3: De zon komt op. De koffie is klaar. Dit is Hallo Weekend.

Ja, deze Willy Sommers heeft weer een hele drukke periode achter de rug. Er was natuurlijk weer 10 om te zien dat ondertussen alweer voorbij is. Hij heeft zijn optredens. Ik volg hem via de sociale media. En jawel, hij wordt heel wat gevraagd. Ja, die stevige plaat. Hij komt er zo meteen aan. Gerda is eerst even aan de telefoon. Dus we trekken eerst nog even naar het Wilde Westen. En dat doen we met Johnny Cash. I Walk the Line. Hier op de zondagmorgen in Hallo Weekend. Een goede morgen allemaal.

0: De wel heel zware stem van deze beste Johnny Cash en het wel met I Walk the Line. Ja Gerda, dan is het nu het moment om de mensen echt uit hun bed te gaan zetten. Want er is een plaat aangevraagd. Ik weet niet of ik hem al gedraaid heb hier op Radio Nova, maar we gaan het toch doen. Vertel eens dan.
1: Ja, ja. Maddie de Smet stuurde een berichtje. Graag een liedje Fox on the Run, van de Suite. En dat voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Nova.
0: Ja, ja, we gaan de mensen wakker maken. Het is een topplaat hoor. We gaan ervan genieten de komende minuten.

0: Ja, als het van mij afhangt, meer van dit hoor. Laat maar komen, wat een klassiekers hier op de radio. Aangevraagd, Fox on the One en dat allemaal van de suite. Gerda, het is goed mis in de Hoge Venen.
1: Ja, het is inderdaad goed mis.
0: Inderdaad, er zijn daar ondertussen al, ik zie het hier staan, er is hier ondertussen al een oppervlakte van 4000 voetbalvelden is daar al in rook opgegaan. Men probeert daar man en macht in te zetten om dat allemaal te bereiden. Te bestrijden. Het is ondertussen de grootste brand die we ooit hebben gehad hier in België. Dus ja, ook kan het hier. Op dit moment is men zich aan het concentreren op de Duitse grens, want daar zou het allemaal die richting op gaan. Maar er is ook goed nieuws. Morgen vroeg zou het in die regio daar flink gaan regenen. Dus,
1: ja, maar ze zeggen als de grond, als het vuur in de grond zit.
0: Vreselijke toestanden daar in de Hoge Venen. Gerda, verzoekplaten, vertel maar.
1: Ja, ik heb hier ook nog een berichtje gekregen van Christ uit Ongerlo en die zei van dat we goed bezig zijn.
0: Ah, kijk, dat is ook plezant om te horen dat we toch goed doen hier via radionova.be.
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg dan nog ook een telefoontje van Ronnie Pappens uit Zwalm en hij vraagt de plaat aan van Nikita. Dat was de plaat van Elton John, maar hij zegt die bestaat ook in het Nederlands.
0: Inderdaad.
1: Hij zou die graag in het Nederlands horen. En dat voor zijn beste vriendin, voor Molly, voor alle DJ's en luisteraars van Radio Nova en voor ons natuurlijk ook.
0: Dan gaan we dat een keer draaien. Nikita in het Nederlands en dan wordt het gezongen door Jeffrey Hayes.

Wel, beste Ronnie, ik denk niet dat dit het nummer was wat jij in gedachten had. Wel. We zijn hier met z'n tweetjes uitgebreid gaan zoeken. En we komen dan wel uiteraard bij het echte Nederlandstalige nummer van Nikita van Elton John komen we uit. We moesten het gaan zoeken bij Eddie Smet.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Radio Nova.
4: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Lekker nummer, hè, Gerda?
1: Ja, hoor.
0: Inderdaad, Kroegen in de Hemel, de nieuwe Mart Hoogkamer hier bij Radio Nova. Een nummer dat we de komende week vast en zeker nog wel een keertje gaan draaien in Lunch met Ruud. Gerda, hebben we nog verzoekplaten?
1: Er is er eentje aan het komen.
0: Er is er eentje aan het binnenkomen. 0469-1883-60. Een bericht via onze website, een bericht via de Radio Nova app. Het kan allemaal. Wel, nu we dan toch met die nieuwe muziek bezig zijn, ook in deze is Spiksplinternieuw. Een nieuwe...

0: De opvolger van de zwoele zomernachten. Een nummer dat in Nederland en in België heel goed werd onthaald. Maar dit was dus de nieuwe Rutger van Barneveld. En zomer, zon en strand. Het kan nog wel, maar het wordt allemaal een beetje minder. Hè?
1: Ja, maar is dat geen... Geen afzingertje?
0: Nee, het is geen afzingertje volgens mij. Want ik weet al direct welk nummer dat jij bedoelt. Ja. Geef dat is tijd.
2: Koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een kop?
0: Ik lust een lekkere kopje dampende koffie. Dus jij gaat...
1: Emma, dan maar dat kan erachter of zo.
0: Ja, inderdaad. We gaan aan de koffie hier zo dadelijk. Maar Gerda, we kunnen er nog eentje draaien op verzoek voordat het 10 uur is.
1: Ja, inderdaad. We hebben nog een berichtje binnengekregen van Patrick van Liedekerke. En hij schrijft... Een heel goede morgen bij Radio Nova. Zou het mogelijk zijn Merci Chérie van Udo Jurgens te draaien? Dit voor iedereen die ik ken en alle medewerkers van Radio Nova.

0: het is een nummer dat we draaiden op verzoek hier bij Radio Nova. Hebben jullie hele leuke nummers in gedachten die jullie heel graag willen horen hier op de radio? Hebben jullie iemand die jullie in de bloemetjes willen zetten? Gewoon een goede dag willen zeggen met een hele fijne plaat? Laat het nu weten aan Gerda via 0469 1883 60. Een berichtje op onze Facebookpagina, via de Radio Nova app, via onze website. Het kan allemaal. Dus laat maar weten. Dan gaan wij nu luisteren naar het nieuws van 10 uur. Daarna gaan we verder met deel 2 van Hallo Weekend.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
2: De brand in de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook 4 mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne-Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al 4 drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker 1 iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat het er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven en ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale 5e. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova. Tussen 9 en 12 uur.
5: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Ja, ja, helemaal gedraaid. Deze geweldige The Grease Megamix. Een nummer dat jij wel kan smaken, Gerda.
1: Ja, dat en, zeker.
0: Hè, jij vindt dat wel toffe muziek, zoiets, hè?
1: Ja, dat was iets van in mijn jeugd, hè.
0: Iets van in uw jeugdjaren. Wel, er zijn misschien wel luisteraars die ook nummers hebben uit hun jeugdjaren. U mag het ons altijd laten weten. 0469 1883 60. Een bericht via de website, via de Facebook of via de Radio Nova. Het kan allemaal. Dat allemaal op deze zondagmorgen. De start van deel 2, Hallo Weekend. We doen dit programma nog tot en met 12 uur. Dus de luisteraars staan helemaal in het teken. Laat maar komen, jullie verzoeknummers. En Gerda, er zijn er nog binnengekomen. Vertel eens.
1: Ja, Christian Doekers die stuurt een berichtje. Graag een plaatje van Justin de Wild met Esmeralda. Voor al mijn vrienden, voor mijn lieve zus Ronnie. Voor mijn lieve zus en Ronnie. En ook natuurlijk voor Zefke.
0: Ja,

0: is Justin de Wild is op dit moment ook heel populair. En dat natuurlijk met zijn zomerhit van 2026 in Nederland. Het nummer dat heet Cheerio. Misschien dat we dat nummer straks nog wel een keer gaan draaien. Maar deze werd aangevraagd door Christian Doekers. Ondertussen wel een klein beetje een klassiekertje voor deze beste man. En het nummer dat heette Esmeralda.
1: Ja, inderdaad. En ik heb nog een verzoekje
0: is
1: binnen.
0: Is dat lekker koekje?
1: Ik heb precies al beter heten.
0: Ja, vertel eens.
1: Ben Beg die stuurt ook een berichtje.
0: Wie?
1: Ben Beg.
0: Ben Beg, oké.
1: En hij schrijft graag het liedje van Paul Severs, Vliegen, Vliegen. En dat is eentje vanuit 2018, zegt hij. Maar naar dat ik gehoord heb van u, zou het origineel eigenlijk nog van vroeger zijn.
0: Ja, het origineel komt volgens mij uit 1987. Het nummer is opnieuw uitgebracht in 2018 in januari. Paul Severs en Bart Aneensens. Wel, dat heb ik dan weer hier niet gevonden. Maar het nummer heet Ik zou willen vliegen. En ik heb het nummer gevonden uit 1987. Misschien dat ik die andere straks nog heel even opzoek en dat we die dan nog draaien. Maar we zullen eerst deze even doen.

0: Ja, Gerda, ik denk dat we dan uiteindelijk toch bij het juiste nummer zaten. Hè?
1: Van 2018, hè?
0: Van 2018, ja. Ik weet niet, op een of andere manier heb ik het hier binnengehaald, het nummer. En ja, het zal toch goed zijn geweest. Paul Severs met Aneensens. En ik zou willen vliegen, vliegen. Nou, ik zou het eigenlijk ook wel willen. Ja?
1: Ja, dus, maar het is ook een mooi liedje, vind ik.
0: Ja, het is een leuk liedje. Een echt ochtendliedje. Heerlijk om mee op te staan op deze. Misschien nog wel voor jou veel te vroege zondagmorgen bij Radio Nova. Gerda, vertel eens. Hè. Jij had het net allemaal over Rocco Granata. Wat is er aan de hand?
1: Wel, Rocco Granata, die is vandaag jarig.
0: Oké.
1: Okay. Hij wordt 88 jaar. Alsjeblieft, zeg.
0: 88, de man van de zomersproetjes.
1: De man van de zomersproetjes, maar hij is eigenlijk wereldberoemd geworden met de evergreen Marina.
0: Marina.
1: En die dan nadien ook natuurlijk verfilmd geweest
0: met,
1: is.
0: Wie zat weer in die hoofdrol? Matteo Simone, die speelt dan de rol van Rocco Granata. Inderdaad. Wel, die Marina, ik heb hem gevonden. We gaan hem draaien.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Bertha, je hebt uit volle borst meegezongen.
1: Appa jai.
0: Met deze hele fijne klassieker. Een lekker rustig nummer van Peter Maffay uit Duitsland. En dat wel met Doe. Ja, ik ben hier toch nog heel even aan het volgen, Gerda. Wat er allemaal daar aan, in de Hogevenen aan de hand is. Maar er is heel veel solidariteit. Want de boeren die zijn aan het helpen door de brandweer te voorzien van water en dergelijke. Ze rijden zelfs 2 uur aan het stuk om richting het gebied te gaan. Om daar water te gaan oppompen uit overal waar ze tegenkomen. Om dan toch de mensen de brandweer te voorzien van water. Zodat zij hun werkzaamheden kunnen doen. Dus,
1: hopelijk hebben de mensen dan ook een beetje meer respect voor de boeren.
0: Ja. Inderdaad. Zeg Gerda, vertel eens. Ik heb een muziekje ingestart, want jij had een heel lang bericht.
1: Ja, ik heb een heel lang en een heel vriendelijk bericht, maar ik vind het een beetje spijtig, want ik heb hier ondervonden, mijn bel laat het afweten.
0: Doet uw bel het niet?
1: De bel doet het niet.
0: Hulplijn inschakelen dan?
1: Nee, maar het staat geprogrammeerd, het staat goed, maar mijn bel gaat niet.
0: Okay.
1: En dat maakt natuurlijk, als de mensen een berichtje sturen, dat ik daar niet meer kan op antwoorden.
0: Oké.
1: Okay. Dat het al te snel weg is.
0: Oké, maar in ieder geval, het bericht heb je wel.
1: Ja, ik heb het bericht gekregen van Edi uit Gaverland en die schrijft: de zondag is begonnen, de koffie staat klaar en natuurlijk staat Radio Nova op. Wat hebben we eigenlijk nog meer nodig om er een mooie ochtend van te maken? Misschien nog 1 ding, een plaatje om de zondag heel goed in te zetten. En ze vraagt: willen jullie voor ons dansen met Radio Nova draaien? Voor iedereen die vandaag geniet van een rustige zondag, voor wie onderweg is, voor wie thuis gezellig meeluistert en vooral voor iedereen die weet dat een zondag net dat beetje mooier wordt met de juiste muziek. Dus zet hem maar lekker hard en laat ons deze zondag beginnen met een glimlach en misschien zelfs een klein danspasje. Een hele fijne zondag voor jullie en voor alle Nova-luisteraars.
0: Amai. Wat een fijn bericht. Hè?
1: Ja, dat is heel lief.
0: Dat krijgen we wel heel graag, zulke berichten. Dus jij kan dat ook doen, heel simpel. Via de Radio Nova-app is dat allemaal te doen. En Edi die vroeg natuurlijk dansen met Radio Nova. Wel, we gaan het nu draaien.

0: Ja, ja, wat een mooie plaat. Hè? Aangevraagd door Edie, deze Dansen met Radio Nova. Even kijken hoor, we moeten naar de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Rut, goedemorgen Gerda.
0: Hoor Nora, jij klinkt nog heel stilletjes.
1: Ja, ik klink stilletjes.
0: Lig er nog in haar bed?
1: Nee. Ik heb praktisch niks geslapen deze nacht.
0: Hoe komt het?
1: Ja, de zoon heeft even weg geweest naar Kermis Meren.
0: Ja.
1: En ja, ik ben een beetje daarmee bezig, zeker.
0: Ja.
1: Een beetje onrustig zijn.
0: Ja.
1: En het was op de morgen dat ik hem moeten gaan halen hebben, dus ja.
0: Ik ken dat nog van vroeger. Mijn ma die vertelde me dat vroeger ook altijd. Als ik vroeg van, en hoe werd er geslapen vannacht? Wel, als jullie van huis zijn, dan wordt dat moeilijk. En de warmte, Nora, speelt misschien ook nog een beetje mee?
1: Ja, dat ja, zeker en vast.
0: Ik moet eerlijk toegeven, het water loopt hier een klein beetje van mijn rug af. Want ik heb het ook wel een beetje warm hier in de studio met al die apparatuur die hier allemaal aanstaat. Het is hier, we hebben hier alles wel openstaan, maar ik weet het niet. Het lijkt of dat het wel allemaal naar binnen komt. In ieder geval, maar het gaat beter, Nora.
1: Ja, er is
0: voor maandag, voor dinsdag regen onderweg, dus het belooft zelfs... Het belooft zelfs dinsdag een herfstachtige dag te worden, heb ik me laten vertellen.
1: Amai. Maar als ze kunnen stoppen is het niks, hè. Want ja, blijven verder doen moeten ze natuurlijk ook niet. Het heeft het nodig, maar ja, kom.
0: Ja, het is daarom.
1: Het mag, ja. Het is, mag een keer, maar...
0: Ja. Maar het is onderweg, dus we leven op hoop.
1: Ik hoop het, want ze zeggen het al van vrijdag, maar vrijdag een beetje geregend. Niet veel, maar ja.
0: Nee, het komt er allemaal aan. Zeg Nora, vertel eens, hè. Wat kunnen wij voor jou betekenen?
1: Ja, ik zou graag een plaatje aanvragen voor mijn mama. En ook heel speciaal voor haar verjaardag, die op 23 juli jarig was.
0: Nogmaals, een dikke proficiat van ons.
1: Ja, dankjewel. 79 jaar geworden is. Als ook voor mijn zoon Olivier, die op 26 juli 29 jaar jong geworden is. Ook voor zijn vriendin Sandra, voor onze familie. Voor u, Ruud, en uw vrouwtje.
0: Dank u.
1: Voor DJ Stef en Carla. Voor de grote baas en zijn vrouwtje. Voor Jan, Bakker en Anja. Martin en Ruffin. Ook voor hem een spoedig herstel toe te wensen. Want ik heb iets op Facebook gelezen. Dat hij niet goed was. Dus
0: Over wie heb je het? Over Martin?
1: Ruffin.
0: Het is Martin en Ruffin, Gerda? Martin heeft iets aan haar heup, geloof ik, hè?
1: Excuseer, dus,
0: dat kan geen kwaad. Ze was gistermorgen op de radio bij Stef. En het ging allemaal wel redelijk, als ik het allemaal goed begrepen heb.
1: Veel beterschap toegewenst. En voor het ganse Radio Nova-team en alle mensen die ik ken en die ik vergeten ben.
0: Oké, dankjewel, Nora. En jij vroeg een prachtplaat aan.
1: Ja,
0: vertel
1: eens, mama. Mijn mama dat eruit haalt. Hè?
0: Ja, maar toch, ik wist het wel. Maar in ieder geval, we hebben hem ingestart. Hij is nu aan het draaien op de radio.
1: Okay.
0: Een prachtklassieker van Tom Jones, A Minute of Your Time. Nora, ja,
1: dankjewel.
0: Dankjewel om te bellen.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende.
1: Ja, nog een fijne zondag. Dankjewel.
0: Ja.

0: Ja, dus eigenlijk aangevraagd door Irene.
1: Ja, en Irene die heeft altijd zo van die pareltjes. Als de
0: ja. Dus werd allemaal doorgebeld door Nora net aan de telefoon. Vond dat plezant.
1: En eigenlijk testen u altijd een beetje, hè? Zegt van, ja, wacht, ik kon een keer Irene zoeken.
0: Ja. Maar ik vond het ook wel nog eens plezant om Nora nog eens een keertje aan de lijn te hebben. Heel plezant dat ze aan het luisteren zijn naar de muziek van Radio Nova. Hallo weekend hier op de... Op de zaterdag, zondagmorgen. Ik zie nog een bericht binnenkomen waarom dat Klaasje een schoen naar haar hoofd heeft gegooid gekregen op het podium. Wel, ik ga dat zo meteen even lezen. We geven het zo meteen eventjes mee hier op de radio.
1: Ja, maar ik heb ook al gekeken. Ik heb nog niet duidelijk gezien waarom.
0: Oh, oké. Maar dat staat er nu naar het schijn bij. We gaan dat zo meteen even bekijken. Maar eerst moeten we nog een hele mooie plaat dragen, Gerda. Vertel eens.
1: Ja, ik kreeg nog een berichtje binnen van Werner. En hij schrijft, hallo Gerda en Ruud. Een welgemeende goedemorgen. Graag had ik een plaatje willen aanvragen van Brotherhood of Man met het nummer Save Your Kisses for Me. Of van Steven Allen met Letter from My Heart.
0: Ja.
1: En hij zegt, jullie mogen gerust kiezen. Dus Werner, ik heb de keuze gelaten aan Ruud.
0: En ik heb gekozen. En die Steven Allen, die Letter from My Heart, die heb ik volgens mij hier nog niet gedraaid op Radio Nova. Hier in de week misschien wel, maar toch niet in Hallo Weekend. Dus Werner, ik heb gekozen voor dat nummer.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be. Dit is Radio Nova.
1: Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188 360. Een bericht via www.radio

0: Ja, ja, de nieuwe plaat, de nieuwe single voor 2026 voor deze Christophe. En ik geloof nog in mijn dromen. Ja, Gerda, vertel eens. We hebben nog wat verzoekplaten te draaien.
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg nog een berichtje binnen van Johan Roesbeke. En hij schrijft, kan je het laatste nieuwe plaatje spelen van Danny de Rover? Waar zijn al die mooie jaren? We vinden dit een heel mooie tekst en kennen Danny goed.
0: En ik stel voor dat we dat dan ook lekker draaien. Heb jij nog favoriete platen? 0469 18 83 60. Een bericht via onze Radio Nova app. Via de website. Oftewel een bericht op onze Facebookpagina. Dus laat maar komen. Dit is Danny de Rover.

0: verder gaan we discussiëren.
1: Nee joh, dat begin ik niet aan.
0: We zijn over de Golden Earring bezig hier. Hè. Terwijl dat de micro's afstaan. Ja, Gerda. Allemaal opgezocht. We gaan het zo meteen meegeven. Maar dit waren de Bee Gees en het wel met die welbekende Stayin' Alive. Ja, Gerda doet mij ook een klein beetje meehelpen met muziek uitzoeken. En ze kwam met een nummer af van de Golden Earring. Dang, dang, dikke, dikke, dong.
1: Ja, maar ja, dat is ook een reden voor. Want zanger Barry Hay, die wordt vandaag 78 jaar.
0: Ja, en toen vertelde ik Gerda. Maar ja, Gerda, toen dat nummer uitkwam, toen waren het nog de Golden Earrings met de S van achteren.
1: Ja, toen droegen ze nog twee orenbellen, Ruud. En nu dragen ze er eigenlijk maar één meer. Dat is het verschil.
0: Inderdaad, de formatie de Golden Earring uit Nederland. Een van rockbands die dat zowat het langste hebben bestaan in de wereld. Hè. Zo wordt er hier
1: de
0: geschreven.
1: De meest succesvolle rockband uit de Nederlandse muziekgeschiedenis.
0: Gerda, heb je hem gehoord?
1: Ja, mijn bel gaat.
0: Uw bel gaat. Dus je moet richting een verzoekplaat die gaat binnenkomen hier op de radio. Wij willen die bel heel vaak willen horen. En dan als jij een bericht stuurt, dan gaat bij Gerda een bel. En dan komt jouw verzoekplaat binnen. Maar over de Golden Earring gesproken, we gaan die klassieker nog eens een keertje draaien. Van heel lang geleden dus, de Golden Earring.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De brand in de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat het er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven en ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12.

0: Ja, je hoorde net in het nieuws dat de zomer, ja, dat het allemaal een klein beetje minder gaat worden de komende week. Is dat erg, ik denk, voor veel mensen niet. De zomer, de hitte gaat vertrekken en gaat plaatsmaken voor 20 tot 25 graden. Dat is dan weer wel allemaal redelijk oké. Maar vanaf dinsdag zou het ook nog redelijk wat kunnen gaan regenen. En de natuur die gaat daar natuurlijk ontzettend blij mee zijn, denk ik dan. Zo, goedemorgen. De start van deel 3 alweer al. Hallo weekend. Ook Gerda is hier nog volgens mij.
1: Ja.
0: Je bent druk, Gerda.
1: Ja, ik zie hier juist de lijst binnenkomen met onze nieuwe leden. En daar ben ik dan altijd heel blij mee natuurlijk.
0: Gerda is altijd, laten we het zo zeggen, elke dag redelijk druk, zeer actief met onze Facebookpagina. Helemaal up-to-date te houden. De Facebookpagina Radio Nova Eigenzinnig Anders. U moet daar maar eens een keertje gaan kijken. Er verschijnt elke dag de jarige. Gerda, vertel maar, wat komt er allemaal nog op?
1: Hè? Oh, de planning komt erop. Een goeiemorgenberichtje elke morgen. De jarigen komen erop. En ja, als er iets te melden is, dan vertel ik dat
0: ja,
1: dan wel.
0: Dat staat allemaal op onze Facebookpagina. Gerda heeft dat helemaal in eigen beheer. We zijn ondertussen al met een 6200, geloof ik. Wil jij daar heel graag bij horen? Dat is gewoon heel even, heel simpel. Naar onze Facebookpagina toe gaan en gewoon vind ik leuk aanklikken. En dan behoor jij bij die hele grote Radio Nova familie. Gerda, hebben we nog verzoekplaten?
1: Voor de moment niet, Ruud.
0: Voor de moment niet. Dus heb jij iets in gedachten wat jij eens een keertje heel graag wilt horen hier op de radio? Wel, laat het maar weten via onze gekende kanalen 0469-188360. Een bericht via de Radio Nova app, via onze Facebookpagina. Oftewel, wat hadden we nog? Via de website radionova.be. Dus dat gaat allemaal in orde komen.

0: Ja, dat was een geweldig nummer voor Sammy Moore. Ik kom hier over deze beste man redelijk wat berichten tegen via de Facebookpagina. Dat hij gisteravond weer een optreden heeft gegeven. En ik heb gezien dat Christian Doekers daar naartoe is geweest. Daarom dat we hem eens een keertje draaiden hier op de radio. Dat was uiteraard Sammy Moore en dat wel met één keer. Ik moet naar de telefoon. Dag Martin.
1: Ja, dag Ruud.
0: Goedemorgen. Hoe is het mee, Martin?
1: Goedemorgen. Wow, redelijk goed.
0: Redelijk goed? Oké. Okay. Ah, ja. Zeg, vertel het eens. Hè. Wat kunnen wij voor jou doen? Hè?
1: Ah, wel, ik had graag dat plaatje gehad van Nicky Jones. Manuela.
0: Nicky Jones en Manuela. Wel, ik heb dat nummer klaarstaan. En voor wie mogen wij dat allemaal draaien?
1: Ah, wel, voor iedereen dat ik ken. Familie, vrienden, kennissen. Het Radio Nova-team. Zieke mensen, eenzame. En iedereen dat ik vergeten ben. Hè.
0: En iedereen dat je vergeten bent. Hoe is het met de Ruffin, hè?
1: Ja, goed.
0: Goed, op zijn gemakje?
1: Ja, gaat
0: hem z'n nog horen. Gaat hem z'n beat nog horen, al wel. En Martin, dan gaan wij heel vlug jouw plaat instarten van Nicky Jones en Manuela. En Manuela. En we spreken elkaar later. Tot de volgende, Martin.
1: Ja.
0: Oké, salut gezegd.
1: En nog een goede zondag.
0: Ja, ook.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.
4: Inderdaad, laat maar komen. De muziek die je nergens anders hoort, die draaien wij uiteraard hier allemaal bij Radio Nova. Ja, en we komen er meteen tussen. Want als ik het allemaal goed begrepen heb, hebben we Ruvin aan de lijn. Dag Ruvin.
5: Ja, dag Ruud. Dus voor een plaatje aan te vragen.
4: Dan zit jij hier bij ons goed, hè?
5: Ja, weet ik.
4: Vertel het eens, hè. Hoe is het mee, hè?
5: Ja, goed.
4: Goed?
5: Ja, nu ben ik verpleegster, je kunt kiezen, hè.
4: Verpleger of verpleegster?
5: Ja,
4: in ieder geval, Ruvin, leg ze maar heel goed in de watten, hè?
5: Ja, maar ze ligt in haar bed.
4: Ze ligt in haar bed, ja, maar ja, ze zal rust nodig hebben, hè?
5: Ja, zeker.
4: Zeker en vast.
5: Het is redelijk goed.
4: Oké, okay. Dat horen wij heel graag. Ze kan ondertussen een beetje genieten van de radio, hè?
5: Jazeker. Van 7 uur
4: van de morgen. Van 7 uur van de morgen het al aan het luisteren. Wel, daar zijn we heel blij mee. Zeg Ruvin, vertel het eens. Hè. Wat kunnen wij voor jullie doen?
5: Ja, wel, graag het plaatje Lana van Roy Orbison.
4: Ja, die heb ik klaarstaan. En voor wie mag dat allemaal zijn?
5: Ja, wel, dat is voor mijn vrouw Martin. Ja. Wat Lief en Pierre. Mijn zus Karin, ook veel beterschap gewenst. En mijn schoonbroer Jan. Karin en Jurgen. Lydia en Rick, Anja en Jalon. Ah, het volledige genoeg wat niet te vergeten. Ja. En alle mensen, Carla en Stus zijn daarbij, Frank de Groen, Fruit en Herda.
4: Dank u.
5: Monique en Eddie, Greta en Johnny. En dan zeker voor, dank u van Nora voor dat plaatje. Voor aan te vragen voor Martin,
4: ja.
5: Nora ook beter. Irene, Nora, zoon en vriend.
4: Oké. Okay.
5: Ja. En voor alle mensen. Lekker als ons maar toen zei iedereen dat vergeten.
4: Oké. Hebben we dan iedereen gehad, Ruvin?
5: Ik denk het.
4: Voilà. Dan wensen wij jullie een hele fijne zondag. En geniet nog een klein beetje van de muziek van Radio Nova. En jij vroeg natuurlijk die prachtklassieker aan van Roy Orbison. En dat wel met die welbekende Lana. Hè?
5: Ja, ik ga nu een keer met haar dansen.
4: Allee, vooruit. Ga dat maar een keer proberen. Is het goed?
5: Is goed.
4: Dag Ruvin, tot de volgende, man.
5: Ja,

0: Ja, hij gooit het al een hele tijd over een andere boeg. Zijn muziekstijl is een klein beetje aangepast. Is dat erg? Nee, absoluut niet. De allernieuwste voor Danny Fabri. En ze is zoveel mooier. Wel, Gerda, jij zit hier al een uurtje bezig over Sheila. Vertel eens.
1: Wel, Sheila die wordt vandaag 81 jaar.
0: Ja.
1: En dat is dus ook iemand die een heel succesvolle en veelzijdige een Franse zanger is.
0: Ja, ze heeft liedjes gemaakt over de regen, hè?
1: Ja, ja, ja. En dat was ook de Sheila en de Black Devotion.
0: Sheila en de Black Devotion, inderdaad.
1: Sheila en de B Devotion.
0: Nee. Sheila en de Black Devotion. Wel, ik stel voor dat we dat nummer eens gaan draaien. I'm singing in the rain. En wat die regen betreft, komt eraan, hè. Morgen, overmorgen, dinsdag heb ik laten vertellen, herfstachtige toestanden. Dus benieuwd wat dat allemaal gaat worden. We gaan in ieder geval naar 1998 alweer al. Hier op de zondagmorgen in de Halloweekend nog tot 12 uur. Verzoekplaten in gedachten, stuur ze nog vlug even. 0469 18 83 60.

Ja, zo'n fijne klassiekers. En die draaien wij uiteraard hier allemaal bij Radio Nova. Dat was die welbekende Lynn Anderson. En dat wel met Rose Garden. Ja, dat incident met die schoen. Daar hebben we het daar straks over gehad. Dat naar het podium werd gegooid tijdens een K3 optreden. Wel, dat had er allemaal mee te maken dat enkele optredens daarvoor een van de meisjes van K3, namelijk Klaasje, een schoen had een handtekening gegeven. En toen besloten dan toch om wat mensen in het publiek, wat toeschouwers, het schoen te gooien richting het podium om daar dan ook een handtekening op te krijgen. Dus het was allemaal redelijk onschuldig en de zaak is ondertussen opgelost. Dus stel voor dat we de dames van K3 nog eens een keertje draaien hier op de zondagmorgen. Het is allemaal alweer iets te lang geleden. Dit is een welbekende single alweer al van enkele jaren geleden. 10.000 luchtballonnen.

0: blijft een leuk liedje nog. 10.000 luchtballonnen. De dames van K3 hier bij Radio Nova op de zondagmorgen in Hallo Weekend, waar we nog even naar de telefoon moeten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Dag, Karin. Hoe is het ermee?
1: Oh, heel goed.
0: Heel goed. De warmte is wat weg, Karin.
1: Ja, het is beter zo, want hier op het appartement was het ook niet koud.
0: Ja, het hangt nog een beetje binnen. Ook hier in de studio is het nog redelijk warm. Maar de komende dagen zou het allemaal een beetje gaan afkoelen. En gaan we tussen de 20 en de 25 graden. Dus dat is allemaal ideaal, hè?
1: Dat is al beter, ja.
0: Veel beter. Zeg, Karin, vertel het eens, hè. Wat kunnen wij voor jou betekenen?
1: Ja, dus als hetzelfde was. Maar voor mijn man Jurgen Philips.
0: Ja.
1: En ook voor Bart en Stijn, mijn twee zonen. Ook voor Rufin en Martin. En ook voor het hele Radio Nova team.
0: Dankjewel. Martin, welke plaat wil jij heel graag horen? Karin, sorry. Ja, maar het zijn Karin en het zijn Martine. Ja, dan verwissel ik het wel eens. Dus, maar Karin, zeggen ze, welke plaat mogen wij voor jou draaien?
1: Mijn liefde voor jou van Danny Fabri.
0: Mijn liefde voor jou van Danny Fabri. We hebben er straks een nieuwe single nog gedraaid. En die mijn liefde voor jou, die komt er nu aan voor jullie daar. En voor alle mensen die jij opgenoemd hebt.
1: Ja.
0: Karin, nog een fijne zondag. De groeten aan Jurgen.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: En tot de volgende keer, Karin.

0: Aangevraagd door Karin, prachtig nummer. Mijn liefde voor jou, Danny Fabri. Gerla, lukt het allemaal nog?
1: Ja. We moeten een beetje voortmaken.
0: We moeten een beetje voortmaken, want inderdaad, we moeten er nog eentje draaien op verzoek. Vertel maar.
1: Ja, ik kreeg nog een berichtje binnen van Martina Ruffin. En zij schrijven graag het plaatje van Rob de Nijs, Het werd zomer, speciaal voor Anja. Want dat was haar favoriete zanger. Dat komt dus vanwege Martina Ruffin.
0: Inderdaad, we gaan hem draaien. Mooi nummer. We gaan rustig richting de namiddag met Het werd zomer.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: heeft dus niet alleen in Nederland hoor, maar hij mocht ook naar België komen voor dit nummer te brengen op het podium. Deze Rutger van Barneveld en dat wel met zijn zwoele zomernachten hier bij Radio Nova. Ja Gerda, 9 minuten voor de klok van 12 uur. Dat wil zeggen dat we weg moeten.
1: Ja, inderdaad. Wij moeten gaan afsluiten.
0: We moeten gaan afsluiten. We gaan er zometeen nog eentje draaien op verzoek.
1: Ja.
0: Maar eerst, wat brengt de namiddag nog?
1: Wel, tussen 1 en 3 is er Het Land van de Groot met Patrick de Groot.
0: Ja.
1: Patrick die vandaag zijn laatste programma doet. Want hij gaat in verlof voor 2 weken.
0: Gaat hij even op vakantie?
1: Ja. En tussen 3 en 5 is er dan muziekvitaminen met Patrick van Beven.
0: Het is dus weer de Patrick namiddag hier bij Radio Nova. Dus straks na 12 uur blijf lekker hangen. Want er komt natuurlijk nog heel wat op jullie af. Gerda, we moeten er nog eentje draaien.
1: Ja, we moeten nog eentje draaien op verzoek. Dat komt van Edi uit Gaverland. En dat is wel een heel rustig nummer.
0: Een heel rustig liedje, ja.
1: Heel rustig, zelfs. Zij schrijft graag een verzoekje alsjeblieft voor ons dochtertje. Marta van Marieke Fleuring uit
0: ja.
1: 2021.
0: Ik had dat liedje niet, dus ik ben het nog moeten gaan zoeken. Maar we hebben het wel gevonden. We gaan het dan ook draaien. We wensen jullie allemaal een hele fijne dag. Geniet er nog wat van. En morgen vanaf 11 uur gaan we weer een hele week lang lunchen met Ruud doen. Graag tot een volgende keer. We gaan rustig eindigen met Marieke Fleuring. En het nummer dat heet Marta.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvaux stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2 keer 6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova. Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvo stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2 keer 6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

Summer Nights is een van de wereldberoemde platen uit de filmmusical Grease uit 1978, gezongen door John Travolta en Olivia Newton-John. Dit allemaal hier op deze zondag 16 augustus. Welkom op jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Ik wens je allemaal een bijzondere goede namiddag toe. Dit is een plaat van Sandra Kim en Frank Galan. Zoals

Deze mannen, de echte rock'n'roll band The Firebirds, is een van de bekendste retro bands van Europa. Ze brengen de muziek en sfeer uit de jaren 50 en 60 helemaal terug naar nu. Lief.

Paul Anka is een legendarische Canadese Amerikaanse singer-songwriter en acteur. Hij werd eind jaren 50 een van de allergrootste tieneridolen ter wereld. Wat hem uniek maakte was dat hij zijn megahits al op jonge leeftijd volledig zelf schreef. 1961, Dance On Little Girl. Dit is Leopold III.

The Love in the World, Diana Warwick, de legende, de Amerikaanse soul-legende. Het nummer werd volledig geschreven en geproduceerd door de Bee Gees, Barry, Robin en Maurice Gibb. Dit is William Jans, Amor de Mis Amor.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Welkom bij Radio Nova.

Begin dit jaar bracht ze een emotionele single uit vriendschappen met de tv-icoon Jacques Lafont. Haar feel-good zomersingle Zonzee en Strand scoort erg goed in de Vlaamse hitparade Lisa Lewis. Dit komt uit 1981.

Deze plaat vertelt een mysterieus verhaal van een jonge Amerikaanse soldaat tijdens de Vietnamoorlog. Hij wordt gered door een gigantische, onbreekbare soldaat genaamd Camouflage, die later een geest blijkt te zijn. Je hoort hier Stan Ridgway uit 1985. Het eerste uur zit erop, we nemen een kleine break. Tot zo dadelijk.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvo stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de zevende tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2 keer 6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

We Light My Fire. Hij scoorde gigantische wereldhits in het discotijdperk in de jaren 80. Je hoorde instant replay hier op jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Dit allemaal op deze zondag 16 augustus. Moest je pas afstemmen, welkom. Dit is Chris D. Morton, Stand By Me.

Dit was het einde van haar carrière. In 1980 besloot Marva op een absolute hoogtepunt van haar roem om volledig te stoppen met zingen. Ze nam met dit nummer officieel afscheid van haar publiek herinneringen. Dit is Davy Gillis. Elke dag, die wordt mooier.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.

De man die regelmatig nieuwe muziek uitbrengt, Danny de Rover, zondagmiddag Lilian. Muziek zit echt in de familie, want zijn dochter Thaisa treedt in de voetsporen van haar vader en brengt tegenwoordig ook haar eigen nummers uit. Keer terug naar het jaar 1968, Albert Humperdinck, A Man Without Love.

Huilen doe ik wel alleen is een van de meest geliefde en gevoelige hits van de Nederlandse volkszanger Jannes. Het nummer werd eind 2016 uitgebracht als single en staat op de succesvolle album Onderweg naar jou. Terugblik naar het jaar 1969, Jean-François Magaille met Adieu, jolie candy.

Deze plaat werd over de hele wereld een grote clubhit, maar deed het vooral in Europa extreem goed. In de Belgische hitlijsten stormde de plaat destijds zelfs naar de top 10. Patrick Conley en Sylvester met Do You Wanna Funk. Ken je deze nog? Yeah.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

De term is in de mediawereld erg populair geworden voor programma's die van maandag tot en met donderdag live op de buis zijn. Je hoorde Gert Verguls en James Cook met Madi Wodo. We gaan eruit voor vandaag op deze zondag 16 augustus. Ik neem afscheid van jullie met de plaat van de Everly Brothers met Love Hurts. Nog veel plezier met collega Patrick van Bever met zijn nodige muziekvitamintjes. En ik zou zeggen, ik ben er 2 weken niet. We gaan lekker op vakantie. Wat mij betreft, blijf luisteren naar Radio Nova. En tot binnen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvo stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2 keer 6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

opname van vorig jaar. Meteor was dat om deze aflevering van Muziek Vitamine op deze zondagmiddag te starten. Je hoort de nachtregen hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Dank u wel aan de voorgaande collega's voor hun prestatie hier vandaag op deze zondag al. En wij gaan het 2 uur lang van hen overnemen met heerlijke platen. Ook al zeg ik het zelf, er zitten weer een heleboel leuke platen in. Denk maar eens terug aan Riviera bijvoorbeeld. Ja, die komen ook nog eens langs. Sam Goris heb ik voor jullie nog in de aanbieding. Een terugblik van Engelbert Humperdinck voor de mensen die ervan houden. Zelfs Eros Ramazzotti zit er nog ergens tussen. Ze is zeker en vast de moeite waard om te blijven luisteren naar deze nieuwe aflevering van Muziek Vitamine op jouw zondagmiddag. Wees welkom iedereen hier op de radio.

Just Wanna Be Your Teddy Bear. Dat was Elvis de King aller tijden natuurlijk. Met een opname van heel lang geleden, 1957, noteren wij bij deze Let Me Be Your Teddy Bear. Om al die hits van Elvis op te gaan noemen, daar gaan we niet aan beginnen, want er zijn er oh zoveel. Ik durf het niet uit te spreken waar het ongeveer eindigen zal. Maar in ieder geval, al die heerlijke platen draaien wij hier met heel veel plezier op de radio. Net daarvoor hadden wij ook nog een plaatje van Rutger van Barneveld. Een nieuwe trouwens, dat was Zomer, Zon en Strand hier in deze aflevering. Alex nu op je radio met het begon ooit met een mossie rode rozen, maar wel misschien lang geleden.

0: Terugblikken van heel lang geleden, die draaien wij hier ook bij jouw eigenzinnige radio. Deze hier die was afkomstig uit 1986. Engelbert Humperdinck en dat met The Spanish Nights Are Over. Blijf hangen, want zometeen heb ik voor jullie Robert Pater die er aankomt met heel mijn hart. En daarna een goede vriend van ons hier uit de streek, Peter Del Clef. Die gaan we ook nog even draaien met Ik Wil Bij Jou. Zometeen dus.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.
4: Vlaams en Nederlands. Maar ook de hits van heden en verleden. Met Patrick van Bever.

Life. Ik zou het niet weten. Ik zal beter moeten zoeken, denk ik, in dat geval dan wel. 1991, daar in dat jaar kwam Sam Goris met dit voor de proppen. Gloria.

Sammy Moore, zijn nieuwe single die heet Ik ben te jong om stil te zijn. En dit was daarvan de voorloper. Sammy Moore en Kom, ik wil je terug bij mij. Welkom als je er pas bij komt. Dit is jouw eigenzinnige radio, Radio Nova, op zondagmiddag. En het programma Muziek Vitamine met Patrick van Bever. Ik dus met andere woorden, ik blijf nog bij jullie tot en met 5 uur hier op de radio met al die heerlijke platen. Want ik heb het net al gezegd wat wij allemaal nog voor jullie in petto hebben. En deze hier, die hebben wij ook aan jullie al voorgesteld daarnet. Riera is die nu met Vamos a la Playa.

Ja, in Radioland is het uiteraard een hele kleine stap terugblikken van heel lang geleden met nieuwere nummers. Je hoort het hier trouwens elke dag op de radio. Frankie Falcon was dit nu met een hit uit vorig jaar en één keer in je leven. Misschien is jullie rustpauze op een zondagmiddag net afgelopen en dat is maar goed ook trouwens. Wat is tijd voor een beetje wakker te worden. Ja, het eten van deze middag een beetje te laten zakken. En dat doen we samen met een hit uit 1979 deze keer. Racy komt eraan en dat met Some Girls.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.
3: Patrick van Beven
4: draait ze voor jou.
2: Voor jou.

0: Deze plaat werd al zo veel gedraaid op de dansvloer. Kon er niet stil blijven bij staan als je dit hoorde beginnen. In 1990 kwam hij er mee op de proppen. Eros Ramazzotti en Se bastasse un bella canzone. En net daarvoor nog, ja, jammer genoeg, is ze veel te vroeg van ons heen gegaan. Jasmin, en dat met Ik was zo graag bij jou gebleven. Wij gaan eruit wat het eerste gedeelte betreft van deze muziekvitamine op jouw zondagmiddag. En dat doen we met een plaat van Sergio. En leef je eigen leven. Blijf hangen, want zometeen na 4 uur ben ik er terug bij. En dat met deel 2 van dit programma. Tot zometeen.
1: Jongen, wat ben je groot geworden. Gisteren was je nog een kind.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijk kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Patrick van Bever met de mooiste radio-oldies en Nederlandstalige muziek.
4: Op jouw radio.
3: Op jouw radio.
5: Allee, niet te lelijk doen. Ze beet valt door de facteur.
6: Patrick van Bever.

Heel dikwijls hoor je koppeltjes zeggen na een relatie. De liefde en de haat die lagen veel te kort bij elkaar. En een drietal jaar geleden kwam Frans van Adrichem op de proppen met dit plaatje. Wees welkom in deel 2 van Muziek Vitamine vandaag op jouw zondagmiddag hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Wees welkom in ieder geval. En de afgelopen tijd dan hebben meerdere mensen ook wel heel dikwijls gezongen van Feeling Hot, Hot, Hot. Wel, deze man die zong dat ook destijds. Buster Poindexter is dit.

nog lang niet uitgezongen, blijkbaar. Willy Sommers, ook dit jaar heeft hij al een tweetal nieuwe plaatjes uitgebracht. Wel, dit was er een van zo'n 16 jaar geleden. Willy Sommers, en hij had het over Deze Nacht. We gaan eens even kijken wat er zo al in Frankrijk uitgebracht geweest is. Wel, deze bijvoorbeeld in 1980 kwam Hervé Villard, ja, met dit plaatje voor de dag. Reviens is dit. En daarna krijg je Stef Eckeltoren met zijn nieuwe single De Klok Die Tikt Maar Door. Als je dat maar weet.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: De gezelligheid vliegt je radio uit. Yeah.

Ja, het moet toch wel leuk zijn als je kan leven anno 2026 zonder zorgen, maar dan ook heel zonder zorgen. Eveline Kanoten, die bezong het in ieder geval vorig jaar al. Eveline Kanoot en Zonder Zorgen hier bij Radio Nova. De eigenzinnige radio met Nederlandstalige, Vlaamstalige en de oldies. Allemaal door elkaar elke dag weer hier te horen bij www.radionova.be. En ik heb deze nog eens teruggevonden uit 1982. Hier is José en The Secret Love.

Wild Bakker was dit uit 2019 en laat ze maar praten. Je kan er toch heel weinig tegen beginnen, tegen dat achter de rug om praten. Dat weet iedereen wel natuurlijk, maar zo zijn mensen nu eenmaal. Dit was Els Bakker en laat ze maar praten. Een terugblik dus van een paar jaar geleden. Dit is wel een terugblik van heel wat jaar geleden. 1979 komt deze Sister Sledge en zij zijn verloren in de muziek. Lost in Love.

Ook een artiest die heel veel leuke nummers heeft uitgebracht. Dat was Paul Severs. Mijn persoonlijke lievelingsplaten van deze man zijn onder andere Zeg eens meisje en Oh la la, de kusjesdans. Ja, die mag er ook nog eens doorkomen. Vond ik ook zo'n geweldig nummer. Vooral dan op trouwfeesten en zoveel meer. Als je dat draaide, ambiance verzekerd. Paul Severs was dit op de radio. En dat met een nummer uit 2011. En dat met Oh hey Lena. Deze hier, die heb ik moeten gaan zoeken, want die stak een beetje verloren ergens in een hoekje. Het is er eentje van Céline Dion. De mensen die elke dag weer luisteren naar Radio Nova hebben deze plaat eens aangevraagd om ze nog eens te draaien op een zondagnamiddag. Dus met deze heel graag gedaan. Hier is Céline Dion en dat met My Heart Will Go On.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Patrick van Bijver serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

Ja, zaterdagnacht blijf ik bij je. Het is al gepasseerd, die zaterdagnacht uiteraard, want wij zijn al zondag geworden. PC Brown was dit en dan met zaterdagnacht hier bij Radio Nova, eigenzinnige radio. Langzaam maar zeker gaan wij richting het einde van deze aflevering van Muziek Vitamine naartoe. We gaan richting 5 uur uit, maar ik heb nog een aantal platen voor jullie. En wat voor platen? Wel, allereerst deze hier van een tijd geleden. Hier is Toast en ik schreeuw het van de daken.

Ricky Nelson, een man die wij allemaal zullen herinneren als een country zanger van je welste. Deze hier die kwam uit 1961, Ricky Nelson en Hello Mary Lou, Goodbye Heart. Het is hier afgelopen, we zijn toegekomen aan onze laatste platen in deze aflevering van Muziek Vitamine. Morgen om 4:00 ben ik er terug bij, hier op jouw eigenzinnige radio, Radio Nova, met het spitsuur om 4:00 op een maandag. Wij gaan eruit met deze bijvoorbeeld. Ja man, maar het heeft niet. En als we tijd over hebben, daarna ook nog een stukje van John Heesakker. Ja, John Heesakkers, als je hem niet kent, luister zo meteen maar eens heel goed naar dat plaatje. Blijft hij wel in de geheugen zitten? Laat mij maar gaan, heet dat plaatje. Wat mij betreft, fijne verderzetting van uw zondag en tot morgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van de veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijke kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijke kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Radio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met twee op één step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwsen. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Becks. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn afties aan alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen, met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfecte

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Wij draaien lekker
1: onze eigen goesting.
0: Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een per

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.